0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihis scheliocht de quischali.
2: Ijanta mische, kiema kerstele,
1: agus mische, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, follow me with fin de credive agus ne schelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Fill er de ruches, a hochtechlo, gach derdi en onshore, Radio Rira, no eis sheer er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion. Rira!

0: on Socked and Show. Radio Reroll.
1: Als Simogot in haar meelitis,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukus.
1: Boelischach, ik chach en dukus, de ihis scheliocht, de quischali,
2: ijant de misje, kima kerstele,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Ze tra adrum spriel show, fallo moment fin de credive, agus ne schelte, et ha grillo or venulukte, margoel.
1: Filler de ruches, a hoogte glo, gach derdi en onshore Radio Rira, no e sheer er Spotify, agus Apple Podcasts, on wadden dargion.
0: Rira. Ta Simogwin on it. Is come if we fust, if we choliocht, no if we hahi. Ma ta sail nis fiar non gnach heil wet, ta nis mo I gesht, le hoglig na herin, no mar heel fa. Ober oantuk son na herin, le dulcan keen garama, idicus agus printi shakti, quorum doctora agus fiaclora, oshin a sport, tilif ser o chon harlar, pinchin, lehin ta sira maha, agus tora stil ma. Be nis mo, military punk ae.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihis scheliocht de quischali.
2: Ijanta misje, kima kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fin de credive agus ne schelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel eer de groeges, a hoogte gloog, gach derdi en onshore Radio Rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcast, on Wadden Dark Yon.
0: Rira.